0: 104.1 SFM.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
0: Nigendag punt 1 SFM.

15 na 12, welkom by die lekkerste dag van die week. Welkom by vrijdagmiddag, 24ste van juli 2026. Ek was nog besig gewees op my foon en skielik is die bliekie klaar en daar is iets wat op my foon speel en ek moes dit toe gauw eers. Ek moes dit gewoon net eers stil maak voor ek opgaan, voor ek op die lig opgekom het. So ja, hoop het gaan goed saam met jou, hoop die ochend was lekker gewees. Die son is uit, is 'n lieflike sonskyn, vrydag so ver gister aand, ek dink so tussen 6 en 7, 5 en 6, so lekker reënbui wat uitgesak het daar in die groter Oudtshoorn, so ek hoop hierdie kant ook, het daar daarom hier in George, ek praat van hierdie kant, hoop ek dat hier ook 'n paar dribbels gisteraand geval het, en ook daar by jou, Mosselbaai, Nuisna, Sedgefield, Wildernis, waar jy ook al is, hoop ek dat dit ook daar by jou gereen het, nee. In die eerste uur van ons saamkuier, ek moet jou vertel van, daar is werk in Bersige waterpyplyn, wat daar aandag aan gegee word, ek gaan jou meer daar oor vertel, wat daar die werk daar behels, dan kyk ons ook, wat gebeur in ons wereld van sport, en dan ook saam, wat ek bekend is, jy vandag jou verjaarsdag vier, so op 24 juli, 2026 gaande oor hierdie volgende een Forever on my mind Easy Freak 90.1 104.1 SFM.

0: 17 voor 1. Jy is my vrou, dis muziek van Joe F. Baie geluk, Suid-Afrikaanse actrice, radioomroeper Eloise Cubido. Vier vandag haar 48ste verjaarsdag. Sy was ook te sien op televisie en producties soos Bellbox, Diepe Waters, Ontbuitsake en meer. Doen tans ook haar ding achter die microfoon, doen tans baie goed. En dan ook speciale internationale sterre soos Jennifer Lopez, Ross, Elizabeth, Anna, Broadway-icoon Kirsten, Kristen, NBA-legende Carl, so dit ook dan van die bekendes aan wie jy vandag jou verjaarsdag vier, veels geluk aan al ons luisteraars, wat ook dan vandag verjaar, mag dit wonderlike jaar voor en toe wees.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: FM.
1: 6 minute weg vanaf hier nuus op die uur om 1 blinde geskakel daarvoor net na rook sein. Maar eers Ellie Rive, done with my smoke.

0: Vrydagmiddag, jy is op SFM saam met Skemer, net een soen. Lee Scott het jy ook na geluister met Wonderland. Neem kennis dat die R328 pad na die Kango Grotte môre 25 Julie vanaf 12 namiddag gesluit gaan word. En dit is dan om noodsaaklike herstelwerk by die kombuis te doen. Presiese plek waar dit gesluit gaan word is dan nog nie bekend nie. Reisigers na die grotte neem tyd in aanmerking om jou reis te beplan.
1: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: SFM, die gunsteling van die streek.

iets op je knieën. En het voelt soms heet niet opgestaan. Kom mee. Onrechtvaardig als een vallis die altijd op je bed.

0: House of Glass, hoe lekker is daai enetjie, die Nen met Another Love. Goeienaand, hoe gaan het met jou hier op SFM? Ek hoop gaan sommer goed, lekker om sommer jou weer te keier. Ek het groot alweer naweek tyd, nee, die week is vannig voorbij. Van my kant Anton Olwage, altyd een voorreg, altyd lekker om sommer jou te kan keier, so op een vrijdagavond. En ek hoop sommer julle gaan sommer met ons hier die lekker muziek geniet vanavond. Nee, ja, verseker, nee. Lekker enetjie daar gewees, House of Glass, of Glass, wat sal ons sê, Glass, American Glass, UK. Maar nou ja, dit is Heart of Glass, nee? Ja, Heart of Glass. So, okay, dit is House of Glass. Kom, so moet so. Klink hier recht, nee? House, Glass, dit klink beter. Okay, genoeg nou. In elk geval, lekker om saam met julle te keier. Ons gaan sommer net lekker muziek speel. Nicholas Lowe, net die naam, Marula Boom is op pad, Bruno Mars, Queen, Apple, you name it, we play it. He, hoe lekker is dit, nie? Hier sal sy Nicholas Lowe met nommer asseblief.
1: 104.1 SFM.

0: pressure. Dan sal ek het sê, under pressure, die klikker daar van Queen en David Bowie, lekker eniekie daar en nee, John Deacon natuurlijk daar op die baie bekende basgitaar, waar hy doem, doem, doem, doem, doem, doem, doem gespeel het, nee, John Deacon, baie, baie goeie basgitaarspeler gewees, natuurlijk van Queen. Appel net hier nou met handenbak, ek sien Taya is ook op pad met Wat As?
1: SFM.
2: Wat my soos ek is, dis wat ek het, om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis, sal jy in die niet verdwyn.

Hy kom alweer stofveerders en gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer stofveerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: Nee, ja, lekker enetjie daarin, natuurlijk Rowan Josh met Ek Sukkel en sovoort, Bad Boys Blue gewees. Oh, kyk, ek het nog altyd mal gewees oor Bad Boys Blue, nee, lekker sokkie groep gewees.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: Maak jou huis mooi,

0: Ivan Roo, nee, laat na gedagtes, lekker enetjie daarin natuurlijk, net so voor het Noord gewees met Jean Belcher, hy doen daar maar goed, ou Jean Belcher, nee, en weet jy net hierna met Waiting for Love op hierdie lekker vrijdag aans, en die kar is rij versichtig, wees veilig, onthou, arrive alive, soos die Engelsman sal sê, wees veilig as a blijf.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.

0: Jennifer Jude net hier op SFM. Lekker dingetjie daarin met Need You Now. Blondie net hier nou met Call Me. En ek sien Wit Kasteel is ook op pad met Nostalgie. Lekker dingetjie daarin, nee. Net so vinnig, ek sien hier Rugby Nation Championships hervat weer op die 6 November, nee. Met die eerste wedstrijd natuurlijk die vrijdag aand, so 10 oor 10 sekant Ierland tegen Argentinië. En dan die 7 November is het Italië tegen die Springbokke, so 20 voor 2 die middag, daar in Italië. Skotland tegen Nieu-Zeeland, so 10 oor 4 die middag daar op Murrayfield. En dan is het natuurlijk Wallis tegen Japan, so 20 voor 6 die 7 die aand. En dan Frankrijk tegen Fiji, so 10 oor 10 die natuurlijk die aand. En dan Engeland tegen Australië, die Sondag, die 8 November, so 10 oor 5 sekant. So ja, die Nations Championships wat weer hervat daar in November, maar eers intussen is natuurlijk die All Blacks tegen die Bokke. Och, my senuwees is klaar vir dit. Julle, ek dink, ek weet nie. Kom ons kyk maar wat gebeur. Blondie, net die naam het Call Me.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

Wit Kasteel, net so voor het gewees met nostalgie, is soos wanneer mense sê, ignoreer, nee, dat is nie rrr in die begin, is ignoreer, ja, ek is een van hulle wat altyd gesê, ek moet nie gejoes om my ignoreer, ja, en dis nostalgie, nee, dis nie nol nie, is nostalgie of nostalgie, hoe mense het sal sê, nee, en ignoreer, ja, Anton, gee ek vir myself klas vanavond, nee, nou ja, kom ons gaan aan, Dixie, Brennan, net hierna met Stranger,

Maxie Brennan met Stranger Eyes, so lekker reggae nommerkie daar vir jou, nee, net hierso op die Suid-Kaapse kunstelik. Steppenwolf is op pad, John Mayer is op pad, Goldfish, al die lekker muziek is op pad. Bly julle is hier saam met ons hier op 90.1 en 104.1. Wat sê julle oudsoringers? Ek hoop het gaan goed met julle daar so, nee. Gaan goed met my in die atelier.

0: have a nice time, dear?
1: Huh, oké, okay. Goldfish about the week. Ik daai nie gesien kom nie. Lekker hierdie kills, net hier na terug gehad vir Tensie Breek.
2: 104.1 SFM. Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming. Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur e-pos na info@wispernet.co.za.
3: SFM, are you feel van die Suid-Kaap?
1: Lekker om saam met jou te keer op SFM. Hey, Fleetwood Mac. Hier is een van my ginsing liedjes natuurlijk van hulle met Little Lies. Ja, die liedje natuurlijk uitgekom in 1987 van die album af, nee, een lekker album wat hulle uitgebring het. Wat was die album sy naam geweest? Ek wil probeer onthou, maar ek onthou het was 1987, want ek was dan het 4 geweest door die liedje uitgekom. Ek dink die album, ek dink het was hulle Tango in the Night album geweest. Ek kan verkeerd wees, gaan kyk een bykie, fact check my, asjeblief. Tango in the Night, ek dink het was die album geweest. Maar nie te min, prachtige liedjie natuurlijk geweest, Christine McVie en natuurlijk Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, hulle allemaal wat gesing het in die liedjie. Wel, of in hierdie liedjie, hier is ons hy, Little Lies, net hier op SFM.

0: Dewald was er val met 17 en net so voor het Fleetwood Mac gewees met Little Lies, lekker liedjie uitgekom 1987 en ek het gaan kyk, was Tango in the Night, die album waarop hy uitgekom het, so ek was reg, nee. Ja, Rihanna Nel net hierna.
1: Muziek op sy beste, net hier op SFM.

Weergawe natuurlik van Black Velvet, oorspronklik gedoen deur Alana Miles, ook in die 80s, 1989, jy kan maar gaan kyk, ek gaan reg wees, ek is amper seker, het was 1989 gewees, en die album se naam was Alana Miles, want ek het hom, jy gaan vanavond vir julle vat hoor, geen ChatGPT, geen Wikipedia, nie, geen Adonsie se brein, is als die boe, 1989 was dan het 6 gewees, gaan kyk, ja, gaan reg wees, maar in afval, dit is Rihanna Nelson, weergawe gewees, natuurlijk Alana Miles wat het gesing het, en sy het natuurlijk Love Is ook gesing, Love Is ook een goeie liedjie, nee, maar Spice Girls, hier is ons hulle met Stop.

0: The Strumbelers, lekker die daar die neem met Young and Wild. Kijk, ek is een groot fan van hulle, nee. Hey, natuurlijk, I've got guns in my head and they won't go. Spirits, lekker die nikkie daar die. Ampie te pree net hierna, Billy Joel's ook op pad met Weeder and Status Fire. Lekker song. Dit is natuurlijk hy liekie wat jou vertel. Ons het nie hierdie oorlog begin waar ons nou sit nie, maar nou moet ons om fight, nee. Billy Joel dan ook op pad, maar eers iets ons Ampie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: We didn't start this fire. It's all, well, the flame's been burning since the world's been turning of sweets and alcohol, man. Hey, Billy Joel, lekker enetjie ook uitgekom in 1989. Ek moes daai enetjie het, ek gaan opkyk, want ek het gedog was 1987. Maar ek sien nou is 1989 wat hy uitgekom het. Ek weet nie hoekom ek gedink was 87 nie. Maar nou ja, prachtige liedjie, lekker song daarin natuurlijk van Billy Joel, nee? Net hier so op die Zuid-Kaapse ginseling. Ray Dillon is net hier na met Verewig Jonk.
1: SFM, jou streek, jou frequentie.

0: Rydelen, net hier op 90.104.1 vir ewig jongs, altyd lekker om na hom te luister. The Choir Boys is net hierna met 7 o'clock, ek sien Teen Jordan is ook op wat met praat, is te laat op hierdie vrydag aand.
1: 90.1 SFM.

braai na oop, waarvan is die aard dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wijs is deel, word daar nog een kaart gespeeld, lang al een te veel. Bou bure tussen bure, maar die mense is te bang, vir die skelms in die straten, en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid is troef. Hoe lang moet die mense wacht, voor een man in een pak plaats sal maak? Ja, jy stap in die straat, hou maar, jou deure alles toegemaak, jou planne het nou opgeraak, jou beker leeg gemaak. Ja, jy stap in die straat, hou maar, die spore wat jy achterlaat,

Alison Moyet met Is This Love. Ons net nou gesels van Alana Miles natuurlik met Black Velvet. Wel, dit was Rihanna Nel wat daai weer gesing. Maar hier is Alison Moyet gewees met Is This Love. O, is haar mooi song, nee. Brendan Piper net so voort gewees met Fast Dance Life. Net hierna terug, bly by jy is. Is altyd lekker om saam met jou te kuier. Man, ek geniet myself vanavond.